Ook vrij van die spiegel, die kan hij eens leiden. Nee, om die dan kom maar. Nee, om die dan kom maar. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.